0: tijdens een ruzie tussen een aantal mannen in een Amsterdamse appartementencomplex aan de Louise de Coligny-straat is geschoten. Kan nog gereanimeerd worden. Is een belangrijke anonieme brief binnengekomen over de moord op... lag in de berm een automatisch wapen. Dit is een soortgelijke Kalashnikov.
1: Bijna anderhalf jaar geleden dus werd in Amsterdam in een put het lichaam gevonden van een onbekende man.